0: Ilza, vancha seis, nol seis, vancha seis. Gabi, ca Jacob patrun fis andatum per maridarot.
1: Ma c'è qualcosa in bida, che
0: caula. Da forse da fare in c'è da play ots tilts. U fezis civils scals ci maridation ilz vancha seis, nol seis, vancha seis. Ma ci ho anniversaria, ci lasas gratular.
1: Ja, gratulas. Ik ben hier ook. Modest Berter Sirabius. En voor de wijsheid. Ik krijg het kalendio 89. Daar ben ik ook nog 10% sigira. En probeer te halen dat ik mijn wild en mijn jongen zijn in circa. En we hebben de wijsheid van tot koor, tot op mobiel. En ik heb de marade del. En ik heb de kalieren bijverbij. Stijl om brieven. En boei met mijn bij. A spazio buddha tennis in quella carriera è dato un tennis
0: è dato anche tennis modesto Berter speranci el so ozer fare un po' impi pacific con blera su breiva galdeiri gli assis anniversari da Eba, da il sis anniversari cielo oz. Giavijan in fitch bel anniversari Gabica Jacob procura irang cidat posta per modest Berter el po irang zalegrar da soroneir regalo il cupegn da RTR. Bel de Gabica Jacob.
1: Se
0: mi ho, abbiamo bisogno di calire. Ebbene, c'è un altro blera su breva, sci blera su possibile, salizza trun Gabi e Jacob. Bel venerdì.
1: Adio,
2: La Cupina.
3: Presentato il buon engiadina a scuola. Il buon con acqua minerale. Buonengiadina.ch